Dat zijn Steve de Ferrante met hem door de in de Samoa Soul to Call, Role Model, de Kat High Hopes 3000. Al mijn oude studio hoort, dus er is een half tijd, Flimkin Handel, Zara Larsen, Wanke Bruno Mars, Al Kiffin Complete.